schuld. Ik had het rustig af, ik heb niet opgelet, ik heb het afgezegd. Ik ben je moeder niet, ik heb geen antwoord op, ik heb het weer gedaan, ik lust geen cola schat. Auto in, auto uit, goed gezien, nu meteen mijn idee. En dat vond ik maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant. Ik slaap met sokken aan, ik drink geen koeienmelk. Ik sta de leegte in, ik spendeer al mijn geld. Mijn mattie is net vrij, ik ken hem uit mijn jeugd. Ik ben niet verlegen, geef vaak de eerste beurt. Ben je gek, liever niet, groot gebaar. Ben je veel domme lul, amusant, maar interessant, interessant. Ik

0: geen stucador, ik eet geen ananas. Ik heb mijn hand verbrand, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films op mute, ik hecht geen waarde aan. Datgene wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Ga je ding, petje af, haal maar op, kom maar mee. Maar met dit irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. Leef mijn aandacht, want ik vind het interessant.